Hoi iedereen, ik ben Zara Jacobs uit Nederland. Mijn moeder en ik luisteren altijd naar Bustani Lama Sawi op Radio Jambu. Voor gezelligheid, grapjes en lachmomenten. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Enjoy. Doei!